zit in een eigen bed. En ik wil zingen, ik wil lachen, ik wil, dat gibt's niet schreien. Weil ik wil van mij kapieren.

in een eigen tijd. In een eigen wereld. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil... Das gibt's nicht schreien. Ich wär auf einmal kapiert.